0: Nhyira
1: 104.5
2: FM. Emuadi.
3: Wofie kwanso, wofie kwanso.
4: Yedi sia.
5: Adwuma no ya wudi o, eya wudia. Ye no nyina the boys man.
3: Umre ni enkasai.
6: Mese so fa pankro no a omuti ofie kwanso mankranzo adu jama ofie kwanso ofinto ofie kwanso na hweni pa dome eti ofie kwanso the boy smile once here two a obi antimfie antu ofie kwanso ye tiemo